0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Merkelkade in Velsen-Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa $140 miljard binnen ruim 8 jaar weggeven. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velsen-Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Merkelkade in Velsen-Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa 140 miljard dollar binnen ruim 8 jaar weggeven. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio!

0: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding kregen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. En de douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding kregen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio

De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes gebleken. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Didn't gotta put 'em on hook. Piece of party, everybody go nuts.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbooking site Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zo.

0: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar opvallende files. Allereerst nog steeds dat ongeluk bij Nootdorp op de A12 Utrecht-Den Haag. Vanaf Zoetermeer een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt ook langzamer gereden. Tussen Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer en 25 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Exo!

0: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van...

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar opvallende files. Allereerst nog steeds dat ongeluk bij Nootdorp op de A12 Utrecht-Den Haag. Vanaf Zoetermeer een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt ook langzamer gereden. Tussen Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer en 25 minuten langer bezig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomerradio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio!

0: Het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Zo moeten grote datacenters dan meer stroom gaan terugleveren aan het net dan ze verbruiken. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6:00 uit gaan schakelen voor 16 tot 17-jarigen. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij de bestrijding van natuurbranden in Catalonië. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6:00 uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer door een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn file rijden tot aan Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten lang. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door dit ongeluk ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten extra. Verder de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12, die zijn het langst. Allebei 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had volgens het OM gedronken en reed minstens 100 km per uur. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Zo moeten grote datacenters meer stroom gaan terugleveren aan het net dan ze verbruiken. En de Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer door een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Oude Rijn file rijden tot aan Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten lang. Er zijn twee rijstroken dicht. Door dit ongeluk ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 35 minuten extra. Verder de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12, die zijn het langst. Allebei 10 minuten vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeren!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn slechts 2 files die opvallen momenteel. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten extra vanaf knooppunt Oude Rijn. En langs de N201 Hilversum uit Hoorn. File voor Loenersloot door een ongeluk. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio

0: vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Die moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride op 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. En Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Zo moeten grote datacenters meer stroom gaan terugleveren aan het net dan ze verbruiken. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn slechts twee files die opvallen momenteel. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten extra vanaf knooppunt Oude Rijn. En langs de N201 Hilversum uit Hoorn. File voor Loenersloot door een ongeluk. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot vandaag.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. Er zouden wereldwijd tienduizenden slachtoffers zijn. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Die moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. En Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27... De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover.

0: vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het OM vervolgt een 44-jarige brugwachter voor een dodelijk brugongeluk in Gouda, waarbij een automobilist in het water terechtkwam toen de brug openging. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude met wereldwijd tienduizenden slachtoffers. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Die moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam-Overamstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zo.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover.

De muziek van Tom Robinson. Even lekker terug in de jaren 80 van de vorige eeuw, 1984 om heel precies te zijn. Fijn dat u weer bij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en draai ze voor u weer het komende uur. One, Rolling Stones, 2026, in the stars.

0: De muziek van The Rolling Stones in The Stars, de titel van deze plaat. Ja, die jongens zijn er nog steeds bij. Hè? We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja, 1961. Zabette Wild. Dit is Summer Sunday.

0: Ja, zomer een zondag in de zomer, hè. Summer Sunday, Beth Wild was dat, 1961, ja, wel heel lang geleden, hè.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2006, het jaar van Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: Katie Tunstall uit 2006, Suddenly I See. Plotseling zag ze het licht, zullen we dan maar denken dat ze hiermee bedoelde. In ieder geval een gezellige plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar 2018 met Davina Michel. Het duurt te lang.

0: En dat was hem, Davina Michel, muziek anno 2018. Het duurt te lang.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Emma Jane. Dit is Growing Pains.

0: Growing Pains, de titel van deze plaat. Emma James, ja, groeipijnen. Vele mensen en organisaties kunnen er ook nog wel eens last van hebben.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Gaan wij naar het jaar 1997 met deze van Keith Swift en Adina Cage. Dit is Nobody.

0: Nobody, helemaal niemand.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En dat met de muziek van de jaren 70 op naar 12:30. Deze van Richard Barnes uit 1970. Take to the Mountains.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Britse politie heeft een man opgepakt. Hiervan wordt verdacht politicus Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. En de politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude, met wereldwijd tienduizenden slachtoffers. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En
2: tot zo.

0: Bij gelovigen, als we dat eventjes vrij vertalen, Europe was dat en Superstitious terug naar het jaar 1988. In de bonte muziekverzameling tijd van Nederlandstalige muziek, hedendaagse muziek zelfs van Bente. Dit is Hoogtevrees.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

0: dan het was.
1: De muziek van Bente, hedendaagse muziek dus. Hoogtevrees, de titel van de plaat. En ik hoop dat u daar geen last van heeft. En gewoon lekker kunt doen waar u zin in heeft.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: We gaan 1966, de Zombies. Colin Blunstone als de zanger.
4: Is this the dream?

0: Make Me Wanna uit 2003, de muziek van Blue.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hedendaagse muziek van Sessa. De nieuwe single Just Go.

0: Jazeker, de hele nachtse muziek die hier al voorbij komt. Dat is Sessa Just Go, was de titel van de plaat. En wij gaan de muziek uit 2012 draaien.
1: Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Billy?
0: Emily Sandé en...

muziek van Emily Sandé. En dat kwam uit 2012. Next to Me, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Uurtje lang Bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg, vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres. Voor het overige, ik laat het hierbij. Ik wens u nog een hele fijne dag. En wij gaan eruit met Fleetwood Mac uit 1977. Don't stop en daarna een nieuw werkje van Frankie Goldwings, The Pen of Tomorrow. Ik zeg bedankt nogmaals. Groetjes en tot de volgende Bond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zo.

0: dronken. De wereld ging te snel voor hem. Upside down, you turn me. Het is ook net of die plaat op het verkeerde toerental is gesampled. Een heel contrast met het origineel. Luister maar. Hoor je het verschil? Bijzonder toch? Nou ja, laten we maar snel beginnen.
1: I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Het is woensdag 15 juli en ondanks dat we eigenlijk midden in de vakantieperiode zitten, is dit qua historische nieuwsfeitjes best een bijzondere dag. Er is namelijk veel gebeurd, dat kan ik niet allemaal opnoemen, maar ik zal er even een greep uit doen. In 2011, op deze datum, dus alweer 15 jaar geleden, stort een deel van zendstation Smilde in, weet je wel, die steunzender. Dat was na een brand en gelukkig vielen er geen gewonden. En in 2021, dus alweer 5 jaar geleden, waren er heftige overstromingen in Zuid-Limburg, in België en in Duitsland, waar meer dan 200 mensen bij omkwamen. Ook die beelden kan ik me nog herinneren. Dan is het ook weer 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Dat lijkt ook wel gisteren. Nou goed, het is in ieder geval niet gisteren, het is vandaag, het is woensdag en dus tijd voor Rob op woensdag. Een heel uur classics gaan eraan komen, af en toe een hitje, zometeen 2 klassiekers van vinyl en straks natuurlijk ook weer het broodje aanvraal. Ik wens je heel veel plezier.

0: 100% leuke radio. 100% Rob op woensdag.
1: Dit is een bericht voor alle bezoekers van dit radiostation. Het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Ik herhaal, het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien.

0: Zo, je wordt nog druk met sommige voorbereidingen voor dit programma. Even wegleggen. Dit nummer neemt trouwens een bijzondere plek in mijn hart in. Het komt omdat dit één van de eerste singeltjes is die ik ooit kocht van mijn zakgeld. Was niet veel, dus ik moest sparen en schrapen. Maar dan blijft zo'n nummer je toch altijd bij. Een bijzondere herinnering. En over singeltjes gesproken.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Ja, hier ben ik. En ik ben nog druk met het afstoffen van de plaatjes. Al die singeltjes uit de jaren 80, daar zit zo langzamerhand toch wel wat stof op. En als we het dan toch over die roemruchte jaren 80 hebben, ik heb het vandaag niet over begin jaren 80, maar de tweede helft. Ik heb twee singeltjes voor je uit 1987. Zometeen een band met twee namen die in 1986 doorbrak en inmiddels 15 albums op hun naam hebben staan, waarvan er 6 met goud bekroond zijn. Het is een Duitse popband die in Nederland 2 hits scoorde. Keeping the Dream Alive en de track die ik zo meteen voor je draai. Uit 1987 dus. Vrijheid, ook wel Münchener Vrijheid en Play It Cool. Nu eerst een Canadese zanger uit Montreal die al heel wat jaartjes meegaat en inmiddels 74 jaar oud is. Hij mocht nogal wat hits op zijn palmares bijschrijven en begon ooit in een rockbandje, maar ontwikkelde zich steeds meer richting akoestisch jazzmuzikant. In de jaren 80 zat hij nog volledig in het popcircuit en in 1987 scoorde hij deze hit. Gino Vannelli

München en vrijheid en play it cool. En als je het goed zou willen vertalen, betekent het zoiets als beheerst en emotieloos reageren. Misschien wel ongeïnteresseerd. Ja, dat is nogal wat. Misschien wel egoïstisch zelfs. Het nummer is uit 1987, zoals ik al zei. En daarmee viel het officieel niet onder de Duitse Welle. Want dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Toen werden we ineens overspoeld met heel veel van die Duitse hitjes. Van artiesten waar je niets meer van hoort, maar dat kan ook bijna niet. Ja, we hadden het eigenlijk over Nina Hagen, Falco, Peter Schilling. Trio niet te vergeten. Weet je dat nog? Rheingold, niet te vergeten Spider Murphy Gang. Enfin, ik kan nog een hele waslijst opdoen, maar dat ga ik niet doen. Hoe dan ook, alleen maar leuke klassiekers. Wel leuk trouwens om een keer zo'n oud hitje te gaan draaien. Dit is Open Woensdag, fijn dat je erbij bent.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld, blijkt uit cijfers van het RIVM. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. En de Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover.

0: still very much alive.
1: Rob op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: No!

De grote hit in 2007. Malay en Built to Last. Ze kwamen ergens uit California. We hebben niet zoveel meer van ze gehoord. Maar het liedje heeft een heel mooi einde. Geen klassieke fade-out, maar een piano die steeds langzamer gaat en dan langzaam uitsterft. Heel erg mooi. Bijna magisch.

Het wordt een beetje eentonig en misschien hoef ik het niet meer te zeggen, maar in de jaren 60 werden natuurlijk fantastische liedjes gemaakt. De mama's en de papa's en Monday Monday, en dat terwijl we op woensdag zitten. Ja, het is Rob op woensdag, dat is niet voor niks. En ik weet niet of je nog op vakantie gaat of misschien al op vakantie bent, maar je kunt Rob op woensdag gewoon meenemen. Je kunt altijd luisteren via een van de radiostations online en je kunt altijd terugluisteren via mijn Facebookpagina of via heerdes.at, en dan moet je even zoeken op mijn naam. Mocht je in Italië zijn, dan heb je misschien liever zin in een bordje pasta of een stukje pizza. Maar het broodje aanverhaal komt eraan. En over Italië gesproken, Jovanotti en Lambalico

0: Oh, lekker hoor. Hier mag je me 's nachts voor wakker maken, echt waar. Het funky geluid van Bruno Mars. En nee, ik had geen kaartje. Maar daar wil ik niet meer aan herinnerd worden, oké? Laten we maar gewoon het broodje aanval gaan doen. Lijkt me veel beter.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aanval?
0: Dit is wat we elke week doen in de tweede helft van Rock op Woensdag. Een overheerlijk broodje aanverhaal. Hongerstillend, maar gelukkig niet waar gebeurd. En ik weet niet of je wel eens een avondje gaat stappen, maar hou dan dit in je achterhoofd. Of eigenlijk liever in je achterzak. Een man gaat een avondje de binnenstad in. En om zakkenrollers te pesten, stopt hij een oude portemonnee in zijn achterzak met daarin een briefje. Haha, gefopt. Als hij later weer thuis komt, zit de portemonnee nog steeds in zijn achterzak. Maar op de andere kant van het briefje staat nu... Dat is balen. Ja, ja. Dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

weet, ja, it's all about the money. En het is misschien een beetje een open deur, maar de wereld lijkt tegenwoordig alleen nog maar om geld te draaien. Dat is best een trieste constatering als je bedenkt dat er nog zoveel andere leuke dingen in het leven zijn die helemaal niet om geld draaien. En ook nog dichter bij huis dan je denkt. Tot zover op een woensdag, volgende week een nieuwe. Ik spreek je graag volgende week weer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover.

0: Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen uit door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. En de Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Excellent!

0: Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. Bij een brand in Nieuwegein zijn 3 woningen in vlammen opgegaan. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding mogelijk maakt onder strikte voorwaarden. En een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 30 jaar na de Hercules-ramp op vliegbasis Eindhoven bieden gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Het aandeel SpaceX zakte naar het laagste niveau sinds de beursgang vorige maand. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot. En het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven in Antwerpen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht sta je 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator, Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis, hier alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Dus welke kleur heeft het legendarische monster Shrek in de gelijknamige actiefilms, animatiefilms trouwens? Felblauw, is dat knalgeel? Is dat moerasgroen of is dat paars? Dus welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in het gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw, is dat knalgeel, is dat moerasgroen of is dat paars? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Dus studio@excellentfm.nl, daar moet je eventjes alles naartoe sturen. Je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk... Maar het belangrijkste is natuurlijk de antwoord op de vraag van vandaag. Want welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen? Of is dat paars?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: En u luistert nog steeds naar Radio Excellent, want we gaan door met de films van vandaag. Ontdek de kracht van verhalen op de meeslepende manier. Of je nu liefhebber bent van epische avonturen, hartverscheurende romances of bloedstollende actie, onze bioscoopagenda heeft voor elk wat wils. Van blockbusters die de grenzen van de verbeelding verleggen tot intieme meesterwerken die je raken tot in het diepst van je ziel. We hebben het allemaal voor jou geselecteerd. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We hebben de Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar Prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Leuke film. Ik heb hem trouwens gezien met mijn kleinkinderen. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal is het sterrenstelsel opereren nog verspreide imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen, waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco. Rutger, Thomas en hun hond Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Ja, wat gek. Al snel blijkt het geen toeval te zijn, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas het mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In de race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en de andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda van vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier bij Radio

0: zijn de headlines uit het nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan de memorandum hoeft te houden, nu de VS dat ook niet doet. 30 jaar na de Hercules-ramp op vliegbasis Eindhoven bieden gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Het aandeel SpaceX zakte naar het laagste niveau sinds de beursgang vorige maand. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht sta je 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan somatische wellness doen. We luisteren naar je lijf. Het gaat over gezondheid, gaat over sport en stressmanagement. Vroeger ging je naar de sportschool om jezelf helemaal af te beulen. Zweten tot je erbij neervalt, loodzware gewichten tillen. En de volgende dag vergaan van de spierpijn. No pain, no gain was het motto. Maar als je de fitnesstrends bekijkt, zien we dat ze de harde aanpak massaal achter ons laten. De grote modetrend in de wellnesswereld is op dit moment somatische wellness. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent simpelweg sporten en bewegen vanuit je gevoel. Met de focus op je zenuwstelsel. In plaats van je lichaam nog meer stress te bezorgen met een loodzware bootcamp, kiezen we nu massaal voor rustige, functionele bewegingen. Denk aan ademwerk, pilates of gerichte oefeningen om spanning in je nek en schouders los te laten. We hebben namelijk ontdekt dat onze mentale stress zich opslaat in ons fysieke lichaam. Al die uren achter de computer en die volle agenda zorgen voor een constant alert zenuwstelsel. Door heel bewust en rustig te bewegen, vertel je je hersenen dat het veiligst is dat je mag ontspannen. Dat het niet meer om hoe je lichaam eruit ziet in de spiegel, maar om hoe je lichaam voelt. Minder presteren, meer voelen, een hele trend als je het mij vraagt, waarbij je uiteindelijk zonder schuldgevoel een versnelling terug mag schakelen. Doe jij al mee aan deze zachte revolutie of zwing je toch bij zware gewichten? Laat het me weten, stuur dat eventjes op naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl met hoe jij hier tegenaan kijkt. Dus ga je ook somatisch wellness doen of laat je je lichaam nog helemaal afbeuken? Laat je het me weten via studio@excellentfm.nl.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. De Britse journalist onthult bijzondere ontmoeting met Prins Harry na 15 jaar. Hij legde een wit pilletje op mijn tong. Een Britse journalist doet 15 jaar na dato een boekje over een bijzondere ontmoeting die ze zou hebben gehad met Prins Harry. Hij legde een wit pilletje op mijn tong en zei met een grijns: nu weet ik dat ik je kan vertrouwen. De nu 42-jarige Charlotte Griffith, journalist bij The Mail on Sunday, beschrijft de bijzondere ontmoeting die ze in 2011 zou hebben gehad, nu voor het eerst. In de krant Daily Mail zegt ze dat ze destijds werd uitgenodigd voor een weekend op een landgoed in Hampshire. Ze zou daar een filmproducent die ze op Ibiza had ontmoet aan Harry voorgesteld zijn. Over de bijzondere eerste ontmoeting zegt ze: Harry stak zijn hand in zijn zak en haalde er een wit pilletje uit. Hij legde die op mijn tong en zei met een grijns: nu weet ik dat ik je kan vertrouwen. Ze zou het pilletje hebben uitgespuugd in een servet. Al die jaren later vermoedt ze dat het een paracetamol was. Griffith beschrijft Harry in die tijd verder als charmant, grappig, vol zelfvertrouwen en een tikkeltje luidruchtig. Volgens haar haalde hij de hele tijd grapjes uit. Ze zou hij onder andere zilveren dierenbeeldjes in seksuele posities op tafel hebben gezet op feestjes. Na het weekend op het landgoed zouden Griffith en Harry tussen december 2011 en januari 2012 berichtjes via Facebook naar elkaar hebben gestuurd. De dag na hun ontmoeting stuurde Harry onder een vals profiel het eerste berichtje: hey, dit is hey. Mocht je in de war zijn door de naam en foto. De journaliste had het in haar antwoord over het leukste weekend vol ondeugendheid die ze samen hadden. Ze gaf hem de bijnaam Mr. Misschien, oftewel Mr. Onheil, waarin had ik dat verdiend, aldus Harry. Ik was zeker niet erger dan de rest. Hij beëindigde zijn berichtjes met wow. In januari stuurde Griffith een berichtje over een feestje van een gemeenschappelijke vriend waarop ze hem gemist had. Ik wou dat ik erbij was, schat, maar helaas.

0: Onder hypnose.
1: Rob Holland. Hollands Muziekpaleis.
2: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van donderdag 16 juli. Om 6:55 op NPO 1 hebben we avondetappe van de NOS. We gaan natuurlijk over wielrennen. Dan de NOS Journaal om 8:00. Dan hebben we de Vuurlinie van de Avrotros, een dramafilm. Goedenavond Nederland, het praatprogramma om 10:30. Dan hebben we op NPO 2 Mokronada's, de Mokronada's reizen samen naar Marokko. Sembla 9:15. 10:00 hebben we Nieuwsuur en Adieu, een religieshow van EO. Die komt daar weer achteraan. Dan hebben we om 8:00 Dertigers op NPO 3. De vriendengroep stapt nog een keer op de fiets. Dan de slimste mens België. Au Pairs komt erachteraan en die sluit ook de avond af. Ik weet er alles van op RTL 4 om 8:00. B&B vol liefde, hoe is nu met? En dan kopen of slopen komt daar dan weer achteraan. Op RTL 5 de Augurkenkoning. De Augurkenkoning is dolblij. De lange Amsterdamse gele komt weer uit de kast. Dan 1 en 2 vandaag en 24 hours in de IR. Op SBS6 vandaag Insights Oranje. Wildvogel Johan Derks en René van der Gijp geven elke dag hun mening. Om 9:00 de Bondgenoten, Hart van Nederland erachteraan. En Shownieuws sluit daar de avond dan weer af. Op SBS 9 wordt hij al geholpen. Het dagelijks spreekuur wordt uitgebreid. En Bedtimes at the El Real is een film en die sluit ook gelijk de avond af. The Rookie op net 5 om 9:30. Dat duurt tot 10:50. Dan hebben we Chicago Fire en die sluit ook de avond af. Dan hebben we The Big Bang Theory op Veronica om 8:00. En om 9:30 een historische film, drama. De verboden liefde tussen de prins van Troje en Helena. En die film heet Troy en die duurt de hele avond lang. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet, en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar. Laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Hier alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Dus welke kleur heeft het legendarische monster Shrek in de gelijknamige actiefilms, animatiefilms trouwens? Felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen? Of is dat paars? Dus welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in het gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen? Of is dat paars? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. studio@excellentfm.nl. Daar moet je eventjes alles naartoe sturen. Je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk... Maar het belangrijkste is natuurlijk de antwoord op de vraag van vandaag. Want welke kleur heeft de legendarische monster Shrek in de gelijknamige animatiefilms? Is dat felblauw? Is dat knalgeel? Is dat moerasgroen? Of is dat paars?

0: How's that for a big production?
1: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
2: En u luistert nog steeds naar Radio Excellent, want we gaan door met de films van vandaag. Ontdek de kracht van verhalen op de meeslepende manier. Of je nu liefhebber bent van epische avonturen, hartverscheurende romances of bloedstollende actie, onze bioscoopagenda heeft voor elk wat wils. Van blockbusters die de grenzen van de verbeelding verleggen tot intieme meesterwerken die je raken tot in het diepst van je ziel. We hebben het allemaal voor je geselecteerd. Dit is de bioscoopagenda voor vandaag. We hebben de Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar Prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook rustig leven van prinses Rosalina bedreigd. Leuke film. Ik heb hem trouwens gezien met mijn kleinkinderen. Star Wars, de Mandalorian en Grogu. Het kwaadaardige keizerrijk is gevallen. Maar overal is het sterrenstelsel opereren nog verspreide imperiale krijgsheren. Terwijl de prille Nieuwe Republiek probeert te beschermen, waar de rebellen zo hard voor hebben gevochten, schakelt zij de hulp in van de legendarische Mandaloriaanse premierjager Din Djarin en zijn jonge leerling Grogu. En dan de film van Rutger, Thomas en Paco. Rutger, Thomas en hun hond Paco belanden opnieuw in een gek avontuur, wanneer Paco plotseling in een poes verandert. Ja, wat gek. Al snel blijkt het geen toeval te zijn, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas het mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In de race tegen de klok, vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco en de andere honden te redden van de vloek. En dit was het dan, de bioscoopagenda van vandaag, waar je morgen naartoe kan. Je hoort het hier bij Radio

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan de memorandum hoeft te houden, nu de VS dat ook niet doet. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan somatische wellness doen. We luisteren naar je lijf. Het gaat over gezondheid, gaat over sport en stressmanagement. Vroeger ging je naar de sportschool om jezelf helemaal af te beulen. Zweten tot je bij neervalt, loodzware gewichten tillen. En de volgende dag vergaan van de spierpijn. No pain, no gain was het motto. Maar als je de fitness trends bekijkt, zien we dat ze de harde aanpak massaal achter ons laten. De grote modetrend in de wellnesswereld is op dit moment somatische wellness. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent simpelweg sporten en bewegen vanuit je gevoel. Met de focus op je zenuwstelsel. In plaats van je lichaam nog meer stress te bezorgen met een loodzware bootcamp, kiezen we nu massaal voor rustige, functionele bewegingen. Denk aan ademwerk, pilates of gerichte oefeningen om spanning in je nek en schouders los te laten. We hebben namelijk ontdekt dat onze mentale stress zich opslaat in ons fysieke lichaam. Al die uren achter de computer en die volle agenda zorgen voor een constant alert zenuwstelsel. Door heel bewust en rustig te bewegen, vertel je je hersenen dat het veiligst is dat je mag ontspannen. Dat het niet meer om hoe je lichaam eruit ziet in de spiegel, maar om hoe je lichaam voelt. Minder presteren, meer voelen, een hele trend als je het mij vraagt, waarbij je uiteindelijk zonder schuldgevoel een versnelling terug mag schakelen. Doe jij al mee aan deze zachte revolutie of swing je toch bij zware gewichten? Laat het me weten, stuur dat eventjes op naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl met hoe jij hier tegenaan kijkt. Dus ga je ook somatisch wellness doen of laat je je lichaam nog helemaal afbeuken? Laat je het me weten via studio@excellentfm.nl.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. De Britse journalist onthult bijzondere ontmoeting met Prins Harry na 15 jaar. Hij legde een wit pilletje op mijn tong. Een Britse journaliste doet 15 jaar na dato een boekje over een bijzondere ontmoeting die ze zou hebben gehad met Prins Harry. Hij legde een wit pilletje op mijn tong en zei met een grijns: nu weet ik dat ik je kan vertrouwen. De nu 42-jarige Charlotte Griffith, journalist bij The Mail on Sunday, beschrijft de bijzondere ontmoeting die ze in 2011 zou hebben gehad, nu voor het eerst. In de krant Daily Mail zegt ze dat ze destijds werd uitgenodigd voor een weekend op een landgoed in Hampshire. Ze zou daar een filmproducent die ze op Ibiza had ontmoet aan Harry voorgesteld zijn. Over de bijzondere eerste ontmoeting zegt ze: Harry stak zijn hand in zijn zak en haalde er een wit pilletje uit. Hij legde die op mijn tong en zei met een grijns: nu weet ik dat ik je kan vertrouwen. Ze zou het pilletje hebben uitgespuugd in een servet. Al die jaren later vermoedt ze dat het een paracetamol was. Griffith beschrijft Harry in die tijd verder als charmant, grappig, vol zelfvertrouwen en een tikkeltje luidruchtig. Volgens haar haalde hij de hele tijd grapjes uit. Ze zou bij hij onder andere zilveren dierenbeeldjes in seksuele posities op tafel hebben gezet op feestjes. Na het weekend op het landgoed zouden Griffith en Harry tussen december 2011 en januari 2012 berichtjes via Facebook naar elkaar hebben gestuurd. De dag na hun ontmoeting stuurde Harry onder een vals profiel het eerste berichtje: hey, dit is hey. Mocht je in de war zijn door de naam en foto. De journaliste had het in haar antwoord over het leukste weekend vol ondeugendheid die ze samen hadden. Ze gaf hem de bijnaam Mr. Misschien, oftewel Mr. Onheil, waarin had ik dat verdiend, aldus Harry. Ik was zeker niet erger dan de rest. Hij beëindigde zijn berichtjes met wow. In januari stuurde Griffith een berichtje over een feestje van een gemeenschappelijke vriend waarop ze hem gemist had. Ik wou dat ik erbij was, schat, maar helaas zat ik in Cornwall voor legerzaken, antwoordde Harry, waarop hij grapte dat hij onder de tafel zou drinken. Ik hoop dat het goed met je gaat, Griff, sloot hij af. Ik mis onze knuffels tijdens het filmkijken. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van donderdag 16 juli. Om 6:55 op NPO 1 hebben we avondetappe van de NOS. We gaan natuurlijk over wielrennen. Dan de NOS Journaal om 8:00. Dan hebben we de Vuurlinie van de Avrotros, een dramafilm. Goedenavond Nederland, het praatprogramma om 10:30. Dan hebben we op NPO 2 Mokronada's, de Mokronada's reizen samen naar Marokko. Sembla 9:15. 10:00 hebben we Nieuwsuur en Adieu, een religieshow van de EO, die komt daar weer achteraan. Dan hebben we om 8:00 Dertigers op NPO 3. De vriendengroep stapt nog een keer op de fiets. Dan de slimste mens in België. Au Pairs komt erachteraan en die sluit ook de avond af. Ik weet er alles van op RTL 4 om 8:00. B&B vol liefde, hoe is nu met? En dan kopen of slopen komt daar dan weer achteraan. Op RTL 5 de Augurkenkoning. De Augurkenkoning is dolblij. De lange Amsterdamse gele komt weer uit de kast. Dan 1 en 2 vandaag en 24 hours in de IR. Op SBS6 vandaag Insights Oranje. Wildrecht en Johan Derks en René van der Gijp geven elke dag hun mening. Om 9:00 de Bondgenoten, Hart van Nederland erachteraan. En Shownieuws sluit daar de avond dan weer af. Op SBS 9 wordt hij al geholpen. Het dagelijks spreekuur wordt uitgebreid. En Bad Times at the El Real is een film en die sluit ook gelijk de avond af. The Rookie op Net 5 om 9:30. Dat duurt tot 10:50. Dan hebben we Chicago Fire en die sluit ook de avond af. Dan hebben we The Big Bang Theory op Veronica om 8:00. En om 9:30 een historische film, drama. De verboden liefde tussen de prins van Troje en Helena. En die film heet Troy en die duurt de hele avond lang. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouz van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer!

0: Excellent weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
2: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten na een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!